0: Wat eten aapjes?
1: Ah, die eten bananen, hè?
0: En wat eten paarden?
1: Die grazen in de weiën, schatje.
0: En mijn konijntjes?
1: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
2: Radioactief, de muziek van jouw leven.

Son of Jamaica, de Gombe Dance Band met hun hit uit 1980. En het event Cent 369, dat komende zaterdag 27 juni plaats zal vinden in Sint-Lorijns, wordt geannuleerd door te horen.

0: spannende weersverwachting. Ja, vandaag dus bloedheet. Temperaturen tot 40 graden mogelijk in het centrum. Na de middag kans op onweer. Zaterdag start zonnig. Nadien opnieuw kans op onweersbuien 38 graden. Zondag hetzelfde weer, maar de temperatuur zakt naar 30 graden. En dat zal voor veel mensen aangenaam zijn.
1: Radioactief. De muziek van jouw leven.
2: Dirk van Moorhem met The Breakfast Club. Van maandag tot vrijdag.

Kiss from a Rose Seal. En Kings hadden we ook nog met Dedicated Follower of Fashion. En vanaf gisteren zouden ze moeten zijn begonnen aan de overweg, de spoorwegovergang in de Zandvleug in Eeklo. Nog tot en met woensdag 1 juli wordt er daar dringende onderhoudswerken uitgevoerd. De geplande onderhoudswerken bieden meteen de kans om een verhoogde inrichting aan te leggen in functie van de toekomstige fietssnelweg, zegt schepen Christophe de Walen. Tijdens de werken is de zandvleugel ter hoogte van de spoorwegovergang afgesloten voor alle gemotoriseerde verkeer en fietsers. De werken die zijn gisteren gestart om 14 uur. En ze verwachten dat ze de straat opnieuw open te kunnen stellen vanaf donderdag 2 juli om 6 uur. Voetgangers kunnen de werf passeren, al de rest moet de omleiding volgen. All by myself, Eric Carmen.

Restaurant Brasserie De Kaaipoort is genieten van dagverse vis- en vleesgerechten, een lunchgerechtje of je gaat voor het Kaaipoortmenu. Kies en reserveer via dekaaipoort.nl en kom langs. Doorlopend vanaf 11 uur aan de Kaai 32 in Aardenburg, Nederland. Vlak aan de Kaaipoort. Restaurant De Kaaipoort, dat is op 6 kilometer van Sluis en Maldegem in Haartje, Aardenburg. Proef onze grote portie heerlijke Zeeuwse mosselen, onze gambaschotel, scampigerechten, ribbetjes of de superlekkere cotalos. Reserveer vandaag nog via dekaaipoort.nl.

0: net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
1: Dit zijn de grootste hits en de beste classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.

0: hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
1: Eigenlijk zouden dit weekend alle grote evenementen afgelast moeten worden. Dat zegt Gerland van Berlaar van de FOD Volksgezondheid in een interview met het Nieuwsblad. En is ook bevestigd aan Belga. Van Berlaar is een van de gezondheidsdeskundigen in de Risk Management Group die de federale regering adviseert over de hittegolf die ons land treft. Toch zal de regering dit weekend geen grote evenementen verbieden. In het gesprek met de openbare omroep bevestigde Van Berlaar in eerste instantie dat het om een advies van de Risk Management Group aan de regering ging, maar later trok hij die bewering weer in en verduidelijkte hij dat het om een persoonlijke mening gaat. Begrijpen wie nog begrijpen kan. Het is opletten voor wie via de E19 naar Brussel wil, want ter hoogte van Mechelen en Rumst wordt de snelweg vernieuwd over een afstand van 12 kilometer in 3 fasen. Eerst in Mechelen-Zuid. En dan volgen dus de volgende op- en afritten. 3 weken hinder is er nog en wegen en verkeer raadt aan om goed je route te checken op voorhand. En met de hitte neem je ook zeker een flesje water mee. De VS stuurt voor een slordige 130 miljoen euro aan humanitaire hulp naar Venezuela. Na de aardbevingen daar, dat meldt Buitenlandse Zaken in de VS, er vertrekken ook 2 Amerikaanse reddingsteams. Amerikaans president Trump benadrukte er te zullen zijn voor zijn nieuwe geweldige vrienden. Begin dit jaar viel Trump Venezuela nog aan. Het parcours van het BK tijdrijden is ingekort. Dat heeft de organisatie beslist naar aanleiding van de hitte. Zo moeten de elite renners nog maar 1 ronde van 20 kilometer rijden in plaats van de geplande 2. De organisatie wil ook sproeiers op en rond het parcours plaatsen om zo de nodige afkoeling te voorzien. Goed, we zitten dus vandaag bij een recorddag hoogstwaarschijnlijk met temperaturen tot 40 graden in het binnenland. Na de middag al kans op onweer vanaf de Franse grens. Zaterdag start nog zonnig, nadien opnieuw kans op onweer maar nog 38 graden. Zondag dan gaat het stilaan afkoelen bij 30 graden.
0: Jouw classics, jouw muziek. Dit is Radio Actief. Actief.
2: Dit is de Breakfast Club. Ontwaken met Dirk van Moorhem.

Lucy in the Sky with Diamonds, de Beatles waren dat uit voor volgende tijd. Welkom in deel 2 van Breakfast Club hier bij Actief, vrijdag 26 juni. En Lionel Richie, 77 ondertussen, heeft een optreden moeten stopzetten omdat hij zich niet goed voelde aan de start van zijn nieuwe tour, Sing a Song All Night Long tour. Ja, hij voelde zich niet goed lopen. Ja, hij was het nummertje Dancing on the Ceiling aan het zingen. En hij moest zich een paar keer gaan zetten. En op het einde moest hij toch het aflasten. Omdat hij zich niet zo weltjes voelde. Hè? Ja, wat gaan wij doen als we 77 zijn? Hè? Sharon Brown komt eraan. Dobie Brothers en Venga Boys. Boom, boom, boom, boom. We gaan er stevig tegenaan. Uit de jaren 90. Goedemorgen.

Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pool Party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be. 60s, 70s, 80s en 90s. Dit zijn jouw classics. Radioactief, de muziek.

De smeekbeden van de Beach Boys, Help Me Rhonda, 1965. En wist je dat de Nederlandse taal een groot aantal uitdrukkingen kent die aan de Bijbel zijn ontleend, zoals in zak en as zitten, mijn oogappel, en dat is een teken aan de wand.

Back for Good, een nummer van de Britse band Take That. Het nummer afkomstig van hun studioalbum Nobody Else uit 1995. Het werd geschreven door bandlid Gary Barlow. Het nummer bereikte in de zomer van 1995 de nummer 1 positie in 31 landen. Bij de Brit Award van 1996 won het nummer de prijs voor Britse single van het jaar. Het was de zesde nummer 1 hit van de band in het Verenigd Koninkrijk en hun enige top 10 hit in de Verenigde Staten. Hier zijn de Golden Earring, Another 45 Miles.

0: Dit zijn jouw classics. Radio Actief. De hele dag door.
1: Dit is de Breakfast Club. Ontwaken met Dirk van Moorhem.

How am I supposed to live without you? Michael Bolton en Boney M. hadden ook nog met Baby Do You Wanna Bump, een nummer waar eigenlijk niet veel in gezongen wordt. En de stem van de zanger Ferrol goed te horen was natuurlijk. En Kenneth Heath hadden we ook nog met On The Road Again. En op deze 26e juni in het jaar 1977... gaf Elvis Presley de King zijn laatste concert. Op 16 augustus zou de man overlijden. Hier is de King met Moody Blues.

0: Mama, wat eten aapjes?
1: Ah, die eten bananen, hè.
0: En wat eten paarden?
1: Die grazen in de weien, schatje.
0: En mijn konijntjes?
1: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges, of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddy's met een Griekse ei.
3: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
4: Radioactief. Jouw classics, jouw leven.
5: Dirk van Moorhem met The Breakfast Club. Van maandag tot vrijdag. Buddy's Gold.

Long Live Love, Sandy Shaw was dat uit de jaren 60. En Roy Black, die had het over Doobie's Nicht Alleen. Ik heb één keer nog een jarige, dat is de Amerikaanse zanger, muzikant, songwriter en acteur Chris Isaak. Hij wordt er vandaag 70. En ken je deze nog van Chris Isaak? Blue Hotel. Oh ja, jij vandaag jarig, gefeliciteerd en een hele fijne verjaardag toegewenst. Ik zou zeggen, hou het hoofd een beetje koel vandaag, want het gaat de warmste dag worden. We gaan misschien wel naar de 40 graden Celsius. Hè? Maar goed, ik wens jou toch nog een leuke vrijdag, fijn weekend. En als we de hittegolf overleven, graag tot aanstaande maandag om 7 uur hier bij Actief. De groeten!

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Dit zijn de grootste hits en de beste classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.

0: It's Eric Eazy-E, right? And Tupac Shakur. Rest in peace, homies.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: Eigenlijk zouden dit weekend alle grote evenementen afgelast moeten worden. Dat zegt Gerland van Berlaar van de FOD Volksgezondheid in een interview met het Nieuwsblad. En is ook bevestigd aan Belga. Van Berlaar is een van de gezondheidsdeskundigen in de Risk Management Group die de federale regering adviseert over de hittegolf die ons land treft. Toch zal de regering dit weekend geen grote evenementen verbieden. In het gesprek met de openbare omroep bevestigde Van Berlaar in eerste instantie dat het om een advies van de Risk Management Group aan de regering ging, maar later trok hij die bewering weer in en verduidelijkte hij dat het om een persoonlijke mening gaat. Begrijpen wie nog begrijpen kan. Het is opletten voor wie via de E19 naar Brussel wil, want ter hoogte van Mechelen en Rumst wordt de snelweg vernieuwd over een afstand van 12 kilometer in 3 fasen. Eerst in Mechelen-Zuid. En dan volgen dus de volgende op- en afritten. 3 weken hinder is er nog en wegen en verkeer raadt aan om goed je route te checken op voorhand. En met de hitte neem je ook zeker een flesje water mee. De VS stuurt voor een slordige 130 miljoen euro aan humanitaire hulp naar Venezuela. Na de aardbevingen daar, dat meldt Buitenlandse Zaken in de VS. Er vertrekken ook 2 Amerikaanse reddingsteams. Amerikaans president Trump benadrukte er te zullen zijn voor zijn nieuwe geweldige vrienden. Begin dit jaar viel Trump Venezuela nog aan. Het parcours van het BK tijdrijden is ingekort. Dat heeft de organisatie beslist naar aanleiding van de hitte. Zo moeten de elite renners nog maar 1 ronde van 20 kilometer rijden in plaats van de geplande 2. De organisatie wil ook sproeiers op en rond het parcours plaatsen om zo de nodige afkoeling te voorzien. Goed, we zitten dus vandaag bij een recorddag hoogstwaarschijnlijk met temperaturen tot 40 graden in het binnenland. Na de middag al kans op onweer vanaf de Franse grens. Zaterdag start nog zonnig, nadien opnieuw kans op onweer maar nog 38 graden. Zondag dan gaat het stilaan afkoelen bij 30 graden.
1: Jouw classics, jouw muziek. Dit is Radio Actief.

You might me feel alive.

Locatie Slang is het Lievegems Tegelhuis de referentie voor vloer, wand- en terrastegels. Van mozaïek tot XL-platen. Met of zonder plaatsing. Wij begeleiden je professioneel en met passie. Ontdek ook onze Oscar Luxury geurkaarsen. Een stijlvolle toets voor elk interieur. Bezoek onze toonzaal. Lees 91 in Lievegem Waarschoot. Of surf naar lievegems-tegelhuis.be.

0: zoek naar jouw nieuwe Hyundai? Bij Garage Wulfaert in Eeklo vind je de nieuwste modellen. Van volledig elektrisch tot en met hybride. En met ons topservice team blijft je wagen altijd in topconditie. Kom langs in onze showroom aan de Kriekmoerstraat 103 in Eeklo. Boek een testrit en ervaar rijplezier en zekerheid. Garage Wulfaert, jouw betrouwbare Hyundai-partner. Meer info op wulfaert-hyundai.be.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

Restaurant Brasserie De Kaaipoort is genieten van dagverse vis- en vleesgerechten, een lunchgerechtje of je gaat voor het Kaaipoortmenu. Kies en reserveer via dekaaipoort.nl en kom langs. Doorlopend vanaf 11 uur aan de Kaai 32 in Aardenburg, Nederland. Vlak aan de Kaaipoort. Restaurant De Kaaipoort, dat is op 6 kilometer van Sluis en Maldegem in Hartje Aardenburg. Proef onze grote portie heerlijke Zeeuwse mosselen, onze gambaschotel, scampigerechten, ribbetjes of de superlekkere cotalos. Reserveer vandaag nog via dekaaipoort.nl.

0: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
1: Alle niet-dringende operaties in het AZ Lucas in Gent en het UZA in Edegem blijven de hele dag geschrapt. De ziekenhuizen die kunnen niet aan de elektronische patiëntendossiers, omdat de centrale servers waarop alle medische gegevens staan oververhit zijn geraakt. Door de hitte verplaatst de gemeente Buggenhout de herdenkingsplechtigheid voor de slachtoffers van het busongeval van buiten naar binnen. Buiten kunnen de mensen de plechtigheid volgen op een groot scherm en ook de koning en de koningin die wonen de herdenking bij. Het herstellen van de torenklok in Aalteren zal 25.000 euro kosten. De wijzers van de klokken die werden vorige week afgerukt door vandalen, wat volgens het bestuur veel verder gaat dan kattenkwaad en een ernstig onveiligheidsgevoel achterlaat. De provincie Oost-Vlaanderen die verlaagt de vraagprijs voor het voormalige provinciehuis in Gent naar 13,5 miljoen euro. Dat is 4 miljoen minder dan bij de verkoopronde van 2023. Toen kwam er geen enkel bod binnen en het gebouw zou ondanks de hotelstop in Gent toch gedeeltelijk een hotelbestemming mogen krijgen. De provincie Oost-Vlaanderen die trekt aan de alarmbel over het gedrag van ouders en bezoekers in de provinciale domeinen. Ze benadrukt dat redders geen babysit zijn en dat op een smartphone kijken terwijl een kind in het water zit compleet onverantwoord is. Dendermonde die zoekt een private partner om enkele huizen in het Sint-Alexius-Begijnhof te restaureren. De stad heeft 12 huizen in erfpacht, maar die zijn in slechte staat. De toegekende subsidie die moet tegen juni 2029 gebruikt worden. En de partner mag elders in de stad een project ontwikkelen als die ook de huizen in het Begijnhof opknapt.
0: Radio Actief. Jouw classics. Jouw muziek.

Restaurant Brasserie De Kaaipoort is genieten van dagverse vis- en vleesgerechten, een lunchgerechtje of je gaat voor het Kaaipoortmenu. Kies en reserveer via dekaaipoort.nl en kom langs. Doorlopend vanaf 11 uur aan de Kaai 32 in Aardenburg, Nederland. Vlak aan de Kaaipoort. Restaurant De Kaaipoort, dat is op 6 kilometer van Sluis en Maldegem in Hartje Aardenburg. Proef onze grote portie heerlijke Zeeuwse mosselen, onze gambaschotel, scampigerechten, ribbetjes of de superlekkere cotalos. Reserveer vandaag nog via de Kaaipoort.

Tegelhuis ontdek je de nieuwste trends in vloer, wand- en terrastegels. Van mozaïek tot XL-platen. Met professioneel advies en gratis opmeting. Jouw stijl, jouw keuze, dat is onze passie. Bezoek onze ruime toonzaal in Lievegem Waarschoot of surf naar lievegems-tegelhuis.be.

En dan de weersverwachting. Ja, vandaag dus bloedheet. Temperaturen tot 40 graden mogelijk in het centrum. Na de middag kans op onweer. Zaterdag start zonnig. Nadien opnieuw kans op onweersbuien 38 graden. Zondag hetzelfde weer, maar de temperatuur zakt naar 30 graden. En dat zal voor veel mensen aangenaam zijn.

0: of words in heavy doses.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instant betaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
2: Buddy's Gold, waar dat is hier vertrouwen, geld waard zijn.
3: Mama, wat eten aapjes?
4: Ah, die eten bananen, hè.
3: En wat eten paarden?
4: Die grazen in de weien, schatje.
3: En mijn konijntjes?
4: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
5: De hele dag door. Dit is Radio Actief. Actief.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: Alle niet-dringende operaties in het AZ Lucas in Gent en het UZA in Edegem blijven de hele dag geschrapt. De ziekenhuizen die kunnen niet aan de elektronische patiëntendossiers omdat de centrale servers waarop alle medische gegevens staan oververhit zijn geraakt. Door de hitte verplaatst de gemeente Buggenhout de herdenkingsplechtigheid voor de slachtoffers van het busongeval van buiten naar binnen. Buiten kunnen de mensen de plechtigheid volgen op een groot scherm en ook de koning en de koningin die wonen de herdenking bij. Het herstellen van de torenklok in Aalter zal 25.000 euro kosten. De wijzers van de klokken die werden vorige week afgerukt door vandalen, wat volgens het bestuur veel verder gaat dan kattenkwaad en een ernstig onveiligheidsgevoel achterlaat. De provincie Oost-Vlaanderen die verlaagt de vraagprijs voor het voormalige provinciehuis in Gent naar 13,5 miljoen euro. Dat is 4 miljoen minder dan bij de verkoopronde van 2023. Toen kwam er geen enkel bod binnen en het gebouw zou ondanks de hotelstop in Gent toch gedeeltelijk een hotelbestemming mogen krijgen. De provincie Oost-Vlaanderen die trekt aan de alarmbel over het gedrag van ouders en bezoekers in de provinciale domeinen. Ze benadrukt dat redders geen babysit zijn en dat op een smartphone kijken terwijl een kind in het water zit compleet onverantwoord is. Dendermonde die zoekt een private partner om enkele huizen in het Sint-Alexius-Begijnhof te restaureren. De stad heeft 12 huizen in erfpacht, maar die zijn in slechte staat. De toegekende subsidie die moet tegen juni 2029 gebruikt worden. En de partner mag elders in de stad een project ontwikkelen als die ook de huizen in het Begijnhof opknapt.
1: Dit zijn jouw classics. De hele dag door. Radio Actief.

zoek naar jouw nieuwe Hyundai? Bij Garage Wulfaert in Eeklo vind je de nieuwste modellen. Van volledig elektrisch tot en met hybride. En met ons topservice team blijft je wagen altijd in topconditie. Kom langs in onze showroom aan de Kriekmoerstraat 103 in Eeklo. Boek een testrit en ervaar rijplezier en zekerheid. Garage Wulfaert, jouw betrouwbare Hyundai-partner. Meer info op wulfaert-hyundai.be.

Restaurant Brasserie De Kaaipoort is genieten van dagverse vis- en vleesgerechten, een lunchgerechtje of je gaat voor het Kaaipoortmenu. Kies en reserveer via dekaaipoort.nl en kom langs. Doorlopend vanaf 11 uur aan de Kaai 32 in Aardenburg, Nederland. Vlak aan de Kaaipoort. Restaurant De Kaaipoort, dat is op 6 kilometer van Sluis en Maldegem in Hartje Aardenburg. Proef onze grote portie heerlijke Zeeuwse mosselen, onze gambaschotel, scampigerechten, ribbetjes of de superlekkere cotalos. Reserveer vandaag nog via dekaaipoort.nl.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: Eigenlijk zouden dit weekend alle grote evenementen afgelast moeten worden. Dat zegt Gerland van Berlaar van de FOD Volksgezondheid in een interview met het Nieuwsblad. En is ook bevestigd aan Belga. Van Berlaar is een van de gezondheidsdeskundigen in de Risk Management Group die de federale regering adviseert over de hittegolf die ons land treft. Toch zal de regering dit weekend geen grote evenementen verbieden. In het gesprek met de openbare omroep bevestigde Van Berlaar in eerste instantie dat het om een advies van de Risk Management Group aan de regering ging, maar later trok hij die bewering weer in en verduidelijkte hij dat het om een persoonlijke mening gaat. Begrijpen wie nog begrijpen kan. Het is opletten voor wie via de E19 naar Brussel wil, want ter hoogte van Mechelen en Rumst wordt de snelweg vernieuwd over een afstand van 12 kilometer in 3 fasen. Eerst in Mechelen-Zuid. En dan volgen dus de volgende op- en afritten. 3 weken hinder is er nog en wegen en verkeer raadt aan om goed je route te checken op voorhand. En met de hitte neem je ook zeker een flesje water mee. De VS stuurt voor een slordige 130 miljoen euro aan humanitaire hulp naar Venezuela. Na de aardbevingen daar, dat meldt Buitenlandse Zaken in de VS. Er vertrekken ook 2 Amerikaanse reddingsteams. Amerikaans president Trump benadrukte er te zullen zijn voor zijn nieuwe geweldige vrienden. Begin dit jaar viel Trump Venezuela nog aan. Het parcours van het BK tijdrijden is ingekort. Dat heeft de organisatie beslist naar aanleiding van de hitte. Zo moeten de elite renners nog maar 1 ronde van 20 kilometer rijden in plaats van de geplande 2. De organisatie wil ook sproeiers op en rond het parcours plaatsen om zo de nodige afkoeling te voorzien. Goed, we zitten dus vandaag bij een recorddag hoogstwaarschijnlijk met temperaturen tot 40 graden in het binnenland. Na de middag al kans op onweer vanaf de Franse grens. Zaterdag start nog zonnig, nadien opnieuw kans op onweer maar nog 38 graden. Zondag dan gaat het stilaan afkoelen bij 30 graden.
1: De hele dag door. Dit is Radio Actief. Actief.

0: zoek naar jouw nieuwe Hyundai? Bij Garage Wulfaert in Eeklo vind je de nieuwste modellen. Van volledig elektrisch tot en met hybride. En met ons topservice team blijft je wagen altijd in topconditie. Kom langs in onze showroom aan de Kriekmoerstraat 103 in Eeklo. Boek een testrit en ervaar rijplezier en zekerheid. Garage Wulfaert, jouw betrouwbare Hyundai-partner. Meer info op wulfaert-hyundai.be.
1: Restaurant De Kaaipoort is steeds lekker eten. Vis of vlees, om nooit te vergeten.
2: Restaurant Brasserie De Kaaipoort is genieten van dagverse vis- en vleesgerechten, een lunchgerechtje of je gaat voor het Kaaipoort-menu. Kies en reserveer via dekaaipoort.nl en kom langs. Doorlopend vanaf 11 uur aan de Kaai 32 in Aardenburg, Nederland. Vlak aan de Kaaipoort. Restaurant De Kaaipoort, dat is op 6 kilometer van Sluis en Maldegem in Haartje, Aardenburg. Proef onze grote portie heerlijke Zeeuwse mosselen, onze gambaschotel, kampiegerechten, ribbetjes of de superlekkere cotalos. Reserveer vandaag nog via de kaaipoort.nl.

0: Wat eten aapjes?
1: Ah, die eten bananen, hè?
0: En wat eten paarden?
1: Die grazen in de weien, schatje.
0: En mijn konijntjes?
1: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.

0: Vandaag blijft het zonnig met hoge wolkenvelden, maar later kunnen lokale onweersbuien ontstaan, soms met hagel en windstoten. Het is de heetste dag van de week met temperaturen van 35 tot lokaal 40 graden landinwaarts. Aan de kust koelt het later af. Ook morgen zaterdag blijft het zwaar warm met 29 graden aan zee en tot rond 39 graden in het oosten. Door een thermische depressie kunnen opnieuw hevige onweersbuien ontstaan, zowel overdag als 's avonds en 's nachts. Overmorgen zondag volgt wisselvalliger weer, met perioden van regen en onweer, afgewisseld met opklaringen. Het wordt zondag minder heet, maar in het centrum halen we nog steeds rond de 30 graden.
1: Dit zijn jouw classics. De

Tegelhuis biedt een enorme keuze aan tegels voor binnen, buiten, oprit, terras en wand. Offerte en opmeting altijd gratis voor particuliere aannemers en bouwpromotoren. Nieuw in ons assortiment. Italiaanse designmeubelen en accessoires. Exclusief, elegant en verrassend betaalbaar. Je vindt ons op Leest 91 in Waarschoot tegenover Salamieterbeke of op Lievegems-tegelhuis.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: 1 op 3 speelpleinen in Vlaanderen en Brussel zit met een inschrijvingsstop omdat ze al maar populairder worden en ook al maar moeilijker begeleiders vinden. Lokale besturen zetten daarom ook soms jobstudenten in op speelpleinen. In heel het land is de ozondrempel overschreden. Dat betekent dat er te veel fijn stof in de lucht zit. Mensen met gevoelige longen, zoals kinderen, ouderen en zwangere vrouwen, doen dan best geen zware inspanningen. Zeker tot 10 uur vanavond en dat geldt ook voor morgen. Zondag zou de luchtkwaliteit verbeteren. De helft van de Belgen vindt zonnecrème te duur. Een kwart smeert daardoor minder dan dat ze zouden willen, blijkt uit een rondvraag van verzekeraar AG. Bijna 2 op 3 Belgen vinden dat zonnecrème toegankelijker zou moeten zijn voor iedereen. Het is een drukke dag op Brussels Airport in Zaventem. Ze verwachten vandaag 82.000 passagiers. Dat zijn er 8.000 minder dan op de drukste dag 20 juli. De zomervakantie in het Nederlandstalig onderwijs begint officieel pas volgende week woensdag. In het Franstalig onderwijs pas op 6 juli. In totaal verwacht Brussels Airport 5,2 miljoen passagiers en dat is 4% meer dan vorig jaar. Juli en augustus gaan dus erg druk worden in Zaventem. In Frankrijk zijn sinds het begin van de hittegolf al 55 mensen gestorven door verdrinking. Volgens de minister van Sport sprongen ruim 6 op 10 van hen in het water in een onbewaakte zone of op een plaats waar dat niet mag. In Frankrijk staan nog altijd meer dan 60 van de 100 departementen in code rood door de hitte. Vanmiddag veel zon, 35 tot 40 graden. Vanavond plaatselijk onweer. Morgen opnieuw veel zon en na de middag kans op onweersbuien. We halen 38 graden. Zondag zon en stapelwolken met kans op buien en temperaturen rond 30 graden.
1: Radio Actief, de muziek van jouw leven.

perfect gelegde vloeren van topkwaliteit moet je bij het Lievegems Tegelhuis zijn. Ontdek ons aanbod vloertegels, wandtegels, laminaat, klinkers en meer. Nieuw Italiaanse designmeubelen, zorgvuldig uitgekozen om van jouw huis een echte thuis te maken. Leest 91 in Waarschoot tegenover Salamieterbeke of op lievegems-tegelhuis.be.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Mama, wat eten aapjes?
3: Ah, die eten bananen, hè.
2: En wat eten paarden?
3: Die grazen in de weien, schatje.
2: En mijn konijntjes?
3: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be. De webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be. Want gelukkige diertjes maken blije baasjes.

Restaurant Brasserie De Kaaipoort is genieten van dagverse vis- en vleesgerechten, een lunchgerechtje of je gaat voor het Kaaipoortmenu. Kies en reserveer via dekaaipoort.nl en kom langs. Doorlopend vanaf 11 uur aan de Kaai 32 in Aardenburg, Nederland. Vlak aan de Kaaipoort. Restaurant De Kaaipoort, dat is op 6 kilometer van Sluis en Maldegem in Haartje, Aardenburg. Proef onze grote portie heerlijke Zeeuwse mosselen, onze gambaschotel, scampi-gerechten, ribbetjes of de superlekkere cotalos. Reserveer vandaag nog via dekaaipoort.nl.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: Alle niet-dringende operaties in het AZ Lucas in Gent en het UZA in Edegem blijven de hele dag geschrapt. De ziekenhuizen die kunnen niet aan de elektronische patiëntendossiers, omdat de centrale servers waarop alle medische gegevens staan oververhit zijn geraakt. Door de hitte verplaatst de gemeente Buggenhout de herdenkingsplechtigheid voor de slachtoffers van het busongeval van buiten naar binnen. Buiten kunnen de mensen de plechtigheid volgen op een groot scherm en ook de koning en de koningin die wonen de herdenking bij. Het herstellen van de torenklok in Aalter zal 25.000 euro kosten. De wijzers van de klokken die werden vorige week afgerukt door vandalen, wat volgens het bestuur veel verder gaat dan kattenkwaad en een ernstig onveiligheidsgevoel achterlaat. De provincie Oost-Vlaanderen die verlaagt de vraagprijs voor het voormalige provinciehuis in Gent naar 13,5 miljoen euro. Dat is 4 miljoen minder dan bij de verkoopronde van 2023. Toen kwam er geen enkel bod binnen en het gebouw zou ondanks de hotelstop in Gent toch gedeeltelijk een hotelbestemming mogen krijgen. De provincie Oost-Vlaanderen die trekt aan de alarmbel over het gedrag van ouders en bezoekers in de provinciale domeinen. Ze benadrukt dat redders geen babysit zijn en dat op een smartphone kijken terwijl een kind in het water zit compleet onverantwoord is. Dendermonde die zoekt een private partner om enkele huizen in het Sint-Alexius-Begijnhof te restaureren. De stad heeft 12 huizen in erfpacht, maar die zijn in slechte staat. De toegekende subsidie die moet tegen juni 2029 gebruikt worden. En de partner mag elders in de stad een project ontwikkelen als die ook de huizen in het Begijnhof opknapt.
1: Dit zijn jouw classics. Radio Actief. De hele dag door.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Radioactief. Jouw classics, jouw leven.

zinderend heet en zonnig, temperaturen tot 40 graden. Vanavond lokaal een stevige onweersbui. Morgen opnieuw veel zon, na de middag kans op onweer 38 graden. Zondag wisselen zon en stapelwolken elkaar af en blijft er kans op buien. De temperaturen zitten dan rond 30 graden.

Tegelhuis biedt een enorme keuze aan tegels voor binnen, buiten, oprit, terras en wand. Offerte en opmeting altijd gratis voor particuliere aannemers en bouwpromotoren. Nieuw in ons assortiment. Italiaanse designmeubelen en accessoires. Exclusief, elegant en verrassend betaalbaar. Je vindt ons op Leest 91 in Waarschoot tegenover Salamieterbeke of op Lievegems-tegelhuis.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: Alle niet-dringende operaties in het AZ Lucas in Gent en het UZA in Edegem blijven de hele dag geschrapt. De ziekenhuizen die kunnen niet aan de elektronische patiëntendossiers, omdat de centrale servers waarop alle medische gegevens staan oververhit zijn geraakt. Door de hitte verplaatst de gemeente Buggenhout de herdenkingsplechtigheid voor de slachtoffers van het busongeval van buiten naar binnen. Buiten kunnen de mensen de plechtigheid volgen op een groot scherm en ook de koning en de koningin die wonen de herdenking bij. Het herstellen van de torenklok in Aalter zal 25.000 euro kosten. De wijzers van de klokken die werden vorige week afgerukt door vandalen, wat volgens het bestuur veel verder gaat dan kattenkwaad en een ernstig onveiligheidsgevoel achterlaat. De provincie Oost-Vlaanderen die verlaagt de vraagprijs voor het voormalige provinciehuis in Gent naar 13,5 miljoen euro. Dat is 4 miljoen minder dan bij de verkoopronde van 2023. Toen kwam er geen enkel bod binnen en het gebouw zou ondanks de hotelstop in Gent toch gedeeltelijk een hotelbestemming mogen krijgen. De provincie Oost-Vlaanderen die trekt aan de alarmbel over het gedrag van ouders en bezoekers in de provinciale domeinen. Ze benadrukt dat redders geen babysit zijn en dat op een smartphone kijken terwijl een kind in het water zit compleet onverantwoord is. Dendermonde die zoekt een private partner om enkele huizen in het Sint-Alexius-Begijnhof te restaureren. De stad heeft 12 huizen in erfpacht, maar die zijn in slechte staat. De toegekende subsidie die moet tegen juni 2029 gebruikt worden. En de partner mag elders in de stad een project ontwikkelen als die ook de huizen in het Begijnhof opknapt.
1: De hele dag door. Jouw classics. Jouw muziek. Dit is Radio Actief.

zoek naar jouw nieuwe Hyundai? Bij Garage Wulfaert in Eeklo vind je de nieuwste modellen. Van volledig elektrisch tot en met hybride. En met ons topservice team blijft je wagen altijd in topconditie. Kom langs in onze showroom aan de Kriekmoerstraat 103 in Eeklo. Boek een testrit en ervaar rijplezier en zekerheid. Garage Wulfaert, jouw betrouwbare Hyundai-partner. Meer info op wulfaert-hyundai.be.

0: gonna be Bongo Loco and there's gonna be a whole lot, whole lot, whole lot of fun.
1: Dit is Radio Actief. Actief.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Jouw classics, de hele dag door. Radio Actief. Actief, de muziek van jouw leven.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.
3: In Markendal in Oost-Vlaanderen is het Belgisch kampioenschap tijdrijden aan de gang. Door de hitte heeft de organisatie de rit ingekort en er zijn heel wat hittemaatregelen getroffen, zegt de organisatie. De vrouwen zijn gestart om 3:30. Om 4:15 is het aan de mannen. De nieuwe omgevingsvergunning voor Club Brugge is dan toch niet rond. Club wil al veel langer een nieuw stadion, want Jan Breydel is verouderd en niet meer veilig. De vorige vergunningen voor het nieuwe stadion werden geschorst door protest van buurbewoners. De huidige versie houdt daar rekening mee, maar kreeg nog steeds niet officieel groen licht. In Kermt bij Hasselt is een trein op een tractor gebotst. Er vielen geen gewonden, maar de spoorinfrastructuur tussen Hasselt en Diest is zwaar beschadigd en daardoor is er zware hinder op die lijn. Ook in Heverlee in Leuven was er hinder op de sporen. Daar is een Eurostar stilgevallen. De reizigers kunnen daar wel met een andere trein verder. 3 mensen zijn naar het ziekenhuis omdat ze onwel werden. Er werd wel water uitgedeeld. Zonnig en heet. Temperaturen tot 40 graden. Vanavond plaatselijk een stevige onweersbui. Morgen opnieuw veel zon. Na de middag kans op onweer 38 graden. Zondag koelt het af. Nog 30 graden in kans op een bui. Vanaf maandag koeler en meer kans op regen.
2: Radio Actief. De muziek van jouw leven.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: De hele dag door. Jouw classics. Jouw muziek. Dit is Radio Actief. Actief.

0: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.
1: In Markendal in Oost-Vlaanderen is het Belgisch kampioenschap tijdrijden aan de gang. Door de hitte heeft de organisatie de rit ingekort en er zijn heel wat hittemaatregelen getroffen, zegt de organisatie. De vrouwen zijn gestart om 3:30. Om 4:15 is het aan de mannen. De nieuwe omgevingsvergunning voor Club Brugge is dan toch niet rond. Club wil al veel langer een nieuw stadion, want Jan Breydel is verouderd en niet meer veilig. De vorige vergunningen voor het nieuwe stadion werden geschorst door protest van buurbewoners. De huidige versie houdt daar rekening mee, maar kreeg nog steeds niet officieel groen licht. In Kermt bij Hasselt is een trein op een tractor gebotst. Er vielen geen gewonden, maar de spoorinfrastructuur tussen Hasselt en Diest is zwaar beschadigd en daardoor is er zware hinder op die lijn. Ook in Heverlee in Leuven was er hinder op de sporen. Daar is een Eurostar stilgevallen. De reizigers kunnen daar wel met een andere trein verder. 3 mensen zijn naar het ziekenhuis omdat ze onwel werden. Er werd wel water uitgedeeld. Zonnig en heet, temperaturen tot 40 graden. Vanavond plaatselijk een stevige onweersbui. Morgen opnieuw veel zon. Na de middag kans op onweer 38 graden. Zondag koelt het af. Nog 30 graden in kans op een bui. Vanaf maandag koeler en meer kans op regen.
0: Dit zijn de grootste hits en de beste classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.

Vandaag blijft het zonnig met hoge wolkenvelden, maar later kunnen lokale onweersbuien ontstaan, soms met hagel en windstoten. Het is de heetste dag van de week met temperaturen van 35 tot lokaal 40 graden landinwaarts. Aan de kust koelt het later af. Ook morgen zaterdag blijft het zwaar warm met 29 graden aan zee en tot rond 39 graden in het oosten. Door een thermische depressie kunnen opnieuw hevige onweersbuien ontstaan, zowel overdag als 's avonds en 's nachts. Overmorgen zondag volgt wisselvalliger weer, met perioden van regen en onweer, afgewisseld met opklaringen. Het wordt zondag minder heet, maar in het centrum halen we nog steeds rond de 30 graden.

Tegelhuis ontdek je de nieuwste trends in vloer, wand- en terrastegels. Van mozaïek tot XL-platen. Met professioneel advies en gratis opmeting. Jouw stijl, jouw keuze, dat is onze passie. Bezoek onze ruime toonzaal in Lievegem Waarschoot of surf naar lievegems-tegelhuis.be.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: De kust maakt zich op voor het topweekend. Morgen en overmorgen verwachten ze per dag 150.000 dagjes toeristen. En ook de hotels zitten bijna volledig vol. Dat is nu ook te merken op de weg, zegt het Vlaams Verkeerscentrum. Ook de NMBS legt extra treinen in richting kust. Vandaag al 4 heen en terug en nog eens 20 extra op zaterdag en zondag. Ook aan de andere kant van Vlaanderen laat de hitte zich voelen. In Limburg is het op de spoeddiensten opvallend druk door mensen die onwel geworden zijn. Het Jessica ziekenhuis roept zijn personeel ook op om het stroomverbruik te verminderen. Mobiele airco's moeten eruit, allemaal om het stroompannen te vermijden. In Antwerpen mogen trams nog maar maximum 30 per uur rijden, omdat de bovenleidingen door de hitte doorbuigen en dat kan schade opleveren. Het Rode Kruis voorziet dit weekend extra vrijwilligers door de hitte. Op sommige festivals en evenementen gaat het zelfs over 20% extra vrijwilligers. Lotte Klaas is de nieuwe Belgisch kampioene tijdrijden. Sandrine Tas werd tweede en Margot van Pachtebeke werd derde. Titelverdedigster Lotte Kopecky leek last hebben van de hitte en kwam als vierde over de streep. En straks kennen we ook de winnaar bij de mannen. Op Wimbledon kennen onze tennismannen hun tegenstanders. Alexander Bloks wacht meteen een lastige opdracht. De Duitser Alexander Djeffreff, nummer 3 van de wereld. Raphaël Collignon neemt het op tegen de Fransman Arthur Fils. En Zizou Bergs krijgt een Fransman aan de overkant van het veld, Hugo Humbert. En dan de weersverwachting. De temperaturen gaan kunnen oplopen tot 40 graden. Vanavond plaatselijk een stevige onweersbui. Morgen veel zon, na de middag kans op onweer 38 graden. Zondag koelt het af, nog 30 graden. Een kans op een bui. Vanaf maandag koeler en meer kans op regen.
1: Radio Actief, de muziek van jouw leven.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Op zoek naar jouw nieuwe Hyundai? Bij Garage Wulfaert in Eeklo vind je de nieuwste modellen. Van volledig elektrisch tot en met hybride. En met ons topservice team blijft je wagen altijd in topconditie. Kom langs in onze showroom aan de Kriekmoerstraat 103 in Eeklo. Boek een testrit en ervaar rijplezier en zekerheid. Garage Wulfaert, jouw betrouwbare Hyundai-partner. Meer info op wulfaert-hyundai.be.
3: De hele dag door. Dit is Radio Actief.

0: je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
1: Alle niet-dringende operaties in het AZ Lucas in Gent en het UZA in Edegem blijven de hele dag geschrapt. De ziekenhuizen die kunnen niet aan de elektronische patiëntendossiers, omdat de centrale servers waarop alle medische gegevens staan oververhit zijn geraakt. Door de hitte verplaatst de gemeente Buggenhout de herdenkingsplechtigheid voor de slachtoffers van het busongeval van buiten naar binnen. Buiten kunnen de mensen de plechtigheid volgen op een groot scherm en ook de koning en de koningin die wonen de herdenking bij. Het herstellen van de torenklok in Aalter zal 25.000 euro kosten. De wijzers van de klokken die werden vorige week afgerukt door vandalen, wat volgens het bestuur veel verder gaat dan kattenkwaad en een ernstig onveiligheidsgevoel achterlaat. De provincie Oost-Vlaanderen die verlaagt de vraagprijs voor het voormalige provinciehuis in Gent naar 13,5 miljoen euro. Dat is 4 miljoen minder dan bij de verkoopronde van 2023. Toen kwam er geen enkel bod binnen en het gebouw zou ondanks de hotelstop in Gent toch gedeeltelijk een hotelbestemming mogen krijgen. De provincie Oost-Vlaanderen die trekt aan de alarmbel over het gedrag van ouders en bezoekers in de provinciale domeinen. Ze benadrukt dat redders geen babysit zijn en dat op een smartphone kijken terwijl een kind in het water zit compleet onverantwoord is. Dendermonde die zoekt een private partner om enkele huizen in het Sint-Alexius-Begijnhof te restaureren. De stad heeft 12 huizen in erfpacht, maar die zijn in slechte staat. De toegekende subsidie die moet tegen juni 2029 gebruikt worden. En de partner mag elders in de stad een project ontwikkelen als die ook de huizen in het Begijnhof opknapt.
0: Jouw classics, jouw leven. Dit is Radio Actief.

0: Als jullie is het weer tijd voor Breugelfest in Asper. Vanaf 7 uur geniet je van een heerlijke barbecue. En vanaf 9 uur barst het feest los met DJ Dirk Stoops, Greg S. en Tess. Kaarten en alle verdere informatie vind je bij drankencentrale Lycoven of op breugelfest.be. En vergeet niet, Breugel schrijf je met GH.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Dit zijn de grootste hits en de beste classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.

0: Dit zijn de grootste hits en de beste classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.
1: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Jouw classics, jouw leven. Dit is Radio Actief.

juli is het weer tijd voor Breugelfest in Asper. Vanaf 7 uur geniet je van een heerlijke barbecue. En vanaf 9 uur barst het feest los met DJ Dirk Stoops, Greg S. en Tess. Kaarten en alle verdere informatie vind je bij drankencentrale Lycoven of op breugelfest.be. En vergeet niet, Breugel schrijf je met GH. Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven. Jouw classics, jouw muziek. Dit is Radioactief.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.
2: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Radio Actief, de muziek van jouw leven.

Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven. Radioactief, de muziek van jouw leven.

Radio Actief. De muziek van jouw leven.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.
2: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven. Radioactief, de muziek van jouw leven.